0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. De zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren, en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liane. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifewell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifewell.be of spinalis.be.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liane. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de campus van de middelbare school De Prins in Diest is een nieuw sportpark geopend. Dat kan niet alleen door de school, maar ook door buurtbewoners worden gebruikt. Er zijn 2 beachvolleybalvelden, een buitenfitness en een multisportkooi waar je kan voetballen en basketballen. Meerwaarde voor de school, want door het groeiend aantal leerlingen de voorbije jaren was er eigenlijk een tekort aan sportinfrastructuur. Dat is nu opgelost. Waar rijdt het verkeer vast in Hasselt? Waar wordt er te snel gereden en welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoord te krijgen op al die vragen is de stad Hasselt gestart met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en snelheden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Railschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
5: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
4: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.

Dat trekt toch enorm aan als je dat woord uitspreekt, hè? Orgie, hè? Dan is iedereen geïnteresseerd, hè? En de toppen scheren ook, hè? Nee, niet de baarden scheren. Uw baard moet er zelf afdoen, hè? Ja, daarvoor zit ik hier niet, hoor. Forever in Blue Jeans heb ik meegebracht van Neil Diamond, maar ook David Bowie en Helene Fischer. Ademloos door die nacht. Dus dat komt allemaal goed.

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
6: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Zonder asem door de nacht. Helene Fischer, atemloos door die nacht. Doe dat niet, hè, want dan gaan ze u morgen vroeg moeten komen halen in een zwarte auto. En dat ziet er niet goed uit, hè. Weet u overigens, als het een uitstekend jaar is voor een begrafenisondernemer, hoe dat heet? Dat is een corby.

Zo'n fiere madame die uren voor de spiegel staat. Hè? Een proud Mary. Als je daarmee naar de winkel moet gaan, dan ga je beter alleen. En tegen als je terugkomt met al het gerief, is ze vermoedelijk klaar. Alain Chanfort op Radio Demerstad. Tuesday morning. En het is madame.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Big Fat Spiritual van André Brasseur. Dat zou in oorsprong een gezongen liedje zijn, maar de zangeressen waren allemaal ongesteld en die konden dus niet komen. En vandaar dat dit een menstrumentaaltje geworden is.

0: Dit is de radio en karaoke show van Radio Demerstad. Laugh and walk away. Lach en ga lopen. Ook als u eventueel zuur lacht met dit programma, dat kan ook, hè. Lachen is lachen, hè.
1: Radio Demerstad.
0: Bienvenue dans le café.

0: staat.
1: Ahaha, is het allemaal oké met u, ook in de auto? Zet hem dan iets harder voor de Robert Cray Band. Dan kunnen we horen wat er allemaal gebeurt aan geruzie bij de geburen. Right next door.
0: I got

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: De

0: gratis VND inhalen. Meldersestraat nummer 8.
1: Weg met advies het hele jaar. VND staat voor u klaar.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over.

Snowy White and the Bird of Paradise. Het zijn leuke fratsen in het festival van Vloemingen. En het was lang geleden dat ik nog eens problemen heb gehad met Unia. Het wordt 8:00. Agneta Velskug, die gaat de centrale verwarming iets hoger zetten. Het is niet waar. Is het zo? Ja, is het van dat? Allee, dat kan toch niet, jongens? We zijn vandaag 9 juni. The heat is on.

Een beetje ABBA, al is het maar 1/4, dat kan nooit kwaad. Anita, de Heat is on en we gaan on the road again met Willie Nelson. Want thuis zitten, dat is niks voor hem. On the road.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
3: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
5: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van der Aans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
6: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vurens, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat dat vodjes papier zijn.
3: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
7: Van zo gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
8: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Geef u over, surrender. Geef u over, goedemorgen, aan het Festival der Vloemingen. Deze oproep geldt uiteraard niet voor ernstige mensen die gelieven zich te onthouden.

Is het gebeurd? Ja, staat het erop? Allee, dan kunnen we. En hier gebeurt dus van alles. Er zijn liedjes die op uw asem pakken. Tekst en uitleg en de liefde, hè? Ook, hè. Raak, hè. Oh, hier zo, hè. Love Hit Me, Right Between the Eyes. J. Vincent Edwards.

duurzaam resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.

Klassieke schoonheden uit de 70s, de witte klakken, de Rubettes en Tonight. We blijven dat meeslepen en dat is onverslijdbaar. Get ready op Radio Demerstad.

Diep en de Demer, het heeft alles met elkaar te maken. Al is de Demer niet zo diep. Hè. Het is nu wel een tijdje geleden dat wij nog eens verbroederd hebben met een andere rivier. We hebben dat in het verleden hier al gedaan met machtige rivieren. Met de Amazone, met de Elbe, de Rhône, de Yperlee. En nu gaan we dus eens verbroederen met de Mississippi. Moet kunnen.

Lulu en Take Your Mama for a Ride. Is uw moeder een sportieve? Is het echt waar? Heeft ze, ja, echt? Heeft ze nog in de koers gereden? Ah, maar dat is goed, dat vind ik tof.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

verpacht aan het ritme. Er moet wat vuur, er moet wat pit insteken bij Grace Jones. En gelijk heeft ze. We houden daar niet zo van, hè, van die trage bakken altijd. Dat moet wat pittig zijn. Deze mannen die er dadelijk aankomen, second, voilà, daar zijn ze al. Zijn opnieuw samen. Dat is al een keer gebeurd vroeger, maar nu terug opnieuw, de Scabs. En ze zijn bezig met een Phoenix Tour. Er zijn er al een aantal afgewerkt. Er komen er nog wel een paar, denk ik, of niet? Gie, ja? De Scabs, daar heb ik het over uiteraard. Met goede kaarten hier, kijk eens. Four Aces.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Hey, niet te veel vertrouwen hebben in die GPS-toestanden, want de satellieten zouden wel eens kunnen uitvallen. Peter Frampton en Show Me The Way. Zo ken ik een kerel die naar de winkel gaat op 3 kilometer van zijn huis. Daar is een Delhaize. En als de GPS zou uitvallen, die geraakt nooit meer thuis. Ja, maar dat is de bedoeling niet, hè, van die dingen. Dit is Niels Sedaka.

Dat zijn allemaal mooie bedoelingen uiteraard, hè? Liedjes voor kinderen. Maar helaas, in dit festival hebben wij dat niet. Wij hebben enkel liedjes voor geslachtsrijpe jonge vrouwen.

je moet zo raar niet kijken, want indien je in mijn plaats was en je zou zelf kunnen kiezen, zou je dan liedjes draaien voor kinderen of voor geslachtsrijpe vrouwen? Je moet een beetje eerlijk zijn ook, hè? We kennen elkaar nu toch lang genoeg en we gaan er toch niet te veel af. Dat bedoel ik, ja. Morgenochtend 7 uur, een nieuw festival der Vloemingen. Geef je ervoor over. Handen in de lucht.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Anne Berger.
4: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
3: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
5: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
3: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar 2 klachten binnen over viroloog Mark van Rand. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
6: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
7: Van zo gauw de spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.

0: Vrolijke muziek op dinsdagmorgen op de werkvloer. Het is Radio Demerstad, meteen na het Festival van Vlaanderen. Dankjewel, Rudy. Dance Across the Floor uit de 70s en Jimmy Bahorn.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Ja, tot 11 uur verhalen over ondernemers en handelszaken uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En in de koffiecorner straks om 20 over 10 het faillissement van Ziegler. De groene vrachtwagens met het gele opschrift verdwijnen van de autostrade. En er zal ook nog wel een koffietje zijn. Allee, hoop ik alleszins. Steek uw hand maar in het gat. Ja, dat is iets helemaal nieuw in ons land. Dat is nog een beetje wennen hoe dat allemaal verloopt. Maar dat vertel ik u morgen. Vandaag de grootste classics op de werkvloer met Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Je auto wassen.
6: Check.
5: Je ramen wassen.
6: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
6: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue!
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
9: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Maar door het gat, ik zal u koffietje wel geven. Ja, dat klinkt raar, hè, maar het is helemaal nieuw in ons land. Het is nog een beetje wennen. Maar af en toe moet je eens een beetje geluk hebben in het leven, hè. I wanna get lucky. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Niet alleen Ziegler stopt de activiteiten, ook hoorden we gisteren Steinzo Keramo in Hasselt, beter gekend als het Buizenfabriek, gaat de productie aan de Paalsteenstraat afsluiten. 85 mensen verliezen daardoor hun baan. De grote markt in Diest, heeft u allemaal eens bekeken? Hij ziet er helemaal anders uit, hè? Na 8 jaar is eindelijk die gele stelling op de grote markt in Diest verdwenen. Straks het regionale nieuws om 10 uur.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Uiteraard Albano en Romina Power. Het waren de Nicole en Hugo uit Italië. Want ja, ook in Nederland en hier bij ons in het land waren ze heel populair in het begin van de 80s. Onder meer met Felicita.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Ja, nu heb ik u toch wel benieuwd gemaakt, hè, over dat gat en over die koffie. Ah, wel, morgen, echt waar, morgen vertel ik het verhaal van de koffie en het gat. Iets uit New York dat in ons land is neergestreken en dat je in Brussel kan ontdekken. Ergens in de buurt van het Flageplein heb ik mij laten vertellen. Je hoort het hier bij Radio Demerstad.
2: De werkvloer.
0: In Hasselt opent een WK pop-up winkel. Meer dan 1500 voetbalshirts hangen daar in de rek. Shirts lekker fris, maar ook gedragen door de bekende voetballers van over heel de wereld. De collectie is een verzameling van ruim 30 jaar en die collectie die hangt in de rekken en is beschikbaar tot 19 juli. Naast de voetbalshirts is er ook trainingskleding en heel wat attributen. Je ontdekt er de voetbalshirts en de bijhorende voetbalverhalen uiteraard in de Maastrichterstraat nummer 34 in het centrum van Hasselt.
2: De werkvloer.
0: E-Power uit Nieuwerkerken, het bedrijf dat generatoren maakt, heeft de boeken neergelegd en sluit dus de deuren. Dat was de enige oplossing door teruglopende vraag en hoogoplopende investeringskosten. Dat horen we in Nieuwerkerken vertellen. Een deel van de productie werd overgenomen door Bruno Generators Groep, waardoor ongeveer 40 banen kunnen behouden blijven. 60 werknemers worden ontslagen en moeten dus op zoek naar een nieuwe job. Het bedrijf blijft een deel van de vestiging gebruiken en ze hopen in Nieuwerkerken op een hele vlugge doorstart.
2: De werkvloer.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smeets van 9 tot 11. Carry

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Na al die grote hits die hij maakte in de jaren 60 en 70... denk ik, volgens mij, dat Stevie Wonder in het begin van de jaren 80... toch wel uit een ander vaatje is gaan tappen. Denk maar aan I Just Called to Say I Love You... en aan deze Part-Time Lover. Dit was de Stevie Wonder van 1985. Volgende zondag in de namiddag dan organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in Zichem uiteraard. En ze gaan dat doen in de Reindersveldweg. Alle kinderen en alle geïnteresseerden die mogen daar de hele straat komen voltekenen. Het stoepkrijt ligt klaar in 6 kleuren en is helemaal gratis. En nadien worden ook nog prijzen uitgereikt per leeftijdscategorie. Het is volgende zondag tussen 14:30 en 16:00 dat je kan gaan straattekenen in de Reindersveldweg in Zichem. Ik ben al eens even op de weerkaarten gaan kijken. Volgende zondag 25 graden en volop zon daar in Zichem. Met andere woorden, neem ook wel wat zonnecrème mee om de kinderen te beschermen, want het wordt een zomerse zondag. Let's

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Vlaams-Brabant is het aantal incidenten op bussen van de lijn voor het eerst in lange tijd gedaald. In 2025 werden ruim 1200 feiten van overlast gemeld, of 1/5 minder dan het jaar ervoor. Volgens provincie-gouverneur Jan Sporen komt die daling er onder meer dankzij een betere samenwerking tussen de lijn en de politie, al blijft er nog veel werk op de plank liggen. Niettemin is er nog altijd te veel agressie en geweld op het openbaar vervoer, zegt de provincie-gouverneur Sporen, die met de vinger wijst naar een algemene maatschappelijke evolutie. Men heeft vandaag minder respect voor een aantal beroepen en functies waar dat vroeger vanzelfsprekend was. Zoiets mogen we nooit en kunnen we ook nooit aanvaarden. Provincie Limburg draagt 30 hectare grond op de campus in Diepenbeek gratis over aan POM Limburg, dat is de provinciale ontwikkelingsmaatschappij. De provincieraad gaf daarvoor groen licht. Het gaat om alle percelen die de provincie daar nog bezit, goed voor een totale waarde van 11 miljoen euro. Er zit een sterke strategie achter waardoor POM Limburg de gronden als waarborg kan gebruiken, aldus gedeputeerde Igor Filtjens. Oppositieraadslid Joost Venke hamert op het belang van sociale quoten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
5: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
4: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
6: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
4: In Anderlecht in Brussel is vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het was haar nummer 1. In de zomer van 1984 was dat. Love is a Battlefield en Pat Benatar. Zo zijn we na 10 uur terug welkom op de werkvloer. Dinsdag 9 juni. Je luistert Radio Demerstad. En daar in Diest, ja, daar zijn ze blij. Daar kijken ze weer opgelucht naar de grote markt. Want na 8 jaar is die gele stelling eindelijk verdwenen. De gele steunconstructie bij de Roos, die was daar geplaatst omwille van de stabiliteitsproblemen. Het beschermde monument staat nu weer stevig, waardoor de gevel weer zichtbaar mag zijn. Het pand krijgt binnenkort een horecagedeelte en een aantal appartementen, wat de levendigheid en het stadsbeeld op de Grote Markt uiteraard ten goede gaat komen. Het zijn allemaal mooie dagen in het verschiet van de komende zomertijd. En van mooie dagen en Johan Verminnen gesproken, ik heb nog een beetje goed nieuws, want Johan denkt er toch aan om een afscheidstournee te doen. Hij zou daar mee beginnen op 13 december in de Zwanenberg in Heist op den Berg. Maar we gaan het daar later deze week nog over hebben. Eerst mooie dagen. Regen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Marcel. Kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en lucht. Lichters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: Radioreclame? Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: Radio Demerstad op de werkvloer. Ik veronderstel dat hij het alleen maar over vandaag heeft, hè? Standing in the rain. Het is een klein lokaal buitje dat zich kan ontwikkelen, maar voor de rest van de week, ik zie alleen maar een klein grijs wolkje met 22 graden en naar het weekend zelfs 25 graden.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Goedemorgen. De Belgische activiteiten van het familiebedrijf Ziegler die zijn failliet verklaard door de Brusselse rechtbank. Dat is al eerder ook gebeurd in Frankrijk, want de Franse tak van het bedrijf werd onlangs ook al failliet verklaard. Het bedrijf Ziegler, bekend om zijn logistieke diensten voor de grotere bedrijven, kampte met slecht bestuur en interne turbulenties. Dat is mooi omschreven, hè? Het bedrijf heeft meer dan 100 jaar bestaan, maar een gedeelte van het familiebedrijf is dus nu failliet verklaard en legt dus de boeken neer. De medewerkers in de Citen op Brucargo en in een depot in Aalst, die kunnen wel aan de slag blijven. Dat is een gedeelte van de 400 medewerkers die het bedrijf telt. De andere mensen die verliezen hun baan. Het verhaal op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Dit is Radio Demerstad. Een fijne

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Pata Pata Time. Ja, dat is zoals je het wil noemen natuurlijk. Hè. Je kan het ook koffiepauze noemen of belevenissen. Want ook deze zomer zijn er weer 5 vrijdagen na elkaar op 4 locaties in het centrum van Leuven waar er muziek zal klinken. Milk Inc. geeft op 7 augustus een gratis optreden op de Oude Markt. En ik zie ook nog op de affiche van de belevenissen Isabelle A. staan, Jasper Steverlink, Niels de Stadsbader, Laura Tesoro en de Scaps. De Grote Markt van Leuven wordt dan tijdens de belevenissen een dansplein met DJ's en de andere optredens die zijn dan op de Oude Markt. Ja, nu is het hier wel heel wat anders. Het is iets intiemer. Dit is de Manhattan Transfer.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Meezingen met de liedjes die je kent. Oh, die eerste grote hit van Rick Astley. Waar is de tijd? 1987 was dat, hè? Wat deed jij toen in die zomer? Never gonna give you up.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Meezingen met de liedjes op de werkvloer. Het maakt ons blij op dinsdagvoormiddag. Nu heel wat anders, hè. Volgende zondag dan kan je gaan schapen drijven. Zou je dat eens willen doen? Zondag namiddag van 14:30 tot 18:00 kan je op de Schaapsheuvel in Tieltwingen deelnemen aan een workshop schapen drijven. Pas op, dat is niet simpel, hè. Er is ook een rondleiding voorzien met een proeverij. Het wordt heel gezellig. Van 14:30 tot 18:00 schapen drijven in Tieltwingen. Activiteiten, als je ze zoekt, ze staan op onze website. Ze staan online op agenda bij www.radiodemerstad.be. 15 jaar geleden was dit een hitje voor Adele.

6 jaar later hebben de Beatles er ook alles bij neergelegd en de activiteiten gestopt. I Want to Hold Your Hand was dat. De Belgische activiteiten van het familiebedrijf Ziegler die zijn failliet verklaard door de Brusselse rechtbank. Een gedeelte van de 400 medewerkers kan aan de slag blijven, zowel in Brucargo als in Aalst, maar anderen zullen hun job verliezen. Steinjo Keramon, bekend van het buizenfabriek in Hasselt, stopt de productie in de Paalsteenstraat. 85 mensen zullen daar de job verliezen. En deze zomer weer beleuvenissen in het centrum van Leuven, met onder meer Milk Inc., Isabelle A. en Jasper Steverlink. Kurt zal daar niet bij.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de grens van Diestenbeckevoort staat de historische Klimopkapel. Everard Pieck bouwde het monument in 1919 uit dankbaarheid nadat hij de Eerste Wereldoorlog overleefde. Vier generaties later schonk zijn familie de kapel een natuurpunt. Omdat het gebouw in slechte staat verkeerde, heeft regionaal landschap Noord-Hageland het nu volledig gerestaureerd. De iconische Klimop keert trouwens niet terug. Enfin, niet als plant, maar wel als uniek kunstwerk van kortenstaal door Wilfried de Kok. De restauratie kostte zo'n 18.000 euro, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Diest, de familie en crowdfunding. CGK en Kies lanceren de Belgian Critical Cloud, een volledig Belgische cloudomgeving ontworpen voor overheden, defensie en kritieke sectoren. Het initiatief biedt soevereine opslag binnen de Belgische datacenters om de onafhankelijkheid van Amerikaanse tech-giganten te verminderen en te voldoen aan de strikte Europese wetgeving. Vandaar dat CGK en Kies in Hasselt beginnen. Meer informatie vindt u trouwens in De Tijd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zohal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
5: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
4: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en drie sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
6: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten. Een aantal ballonnen.
4: Er is wel een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer. Maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer.

swingend en vrolijk begin van het programma Aperitief Goedemorgen. Met Happy Days Are Here Again, dat waren die van Forecast. In dit uur meer Roxy Music, Elvis Presley en popcornmuziek van de Blues.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbornstraat 30, Alke.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Brian Ferry met Roxy Music, Love is the Drug. En deze dame is helemaal terug van weg geweest. En daar zijn we natuurlijk niet rouwig om, want ja, ze maakt zulke geweldige muziek. Dit bijvoorbeeld, Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Je comprends.

kijken wat er op het programma staat volgende week. Maandag 15 juni. Dan draait vanaf 8 uur in Den Egger in Scherpenheuvel de film Wajda. Centraal staat een 10-jarig meisje uit Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Haar vader staat onder druk van zijn ouders om een tweede vrouw te nemen die hem wel een zoon kan schenken. En momenteel kan je vanuit het hof in Langdorp deelnemen aan een wandeltocht van 5,5 kilometer met fotoopdrachten en vragen. De deelname is helemaal gratis en de nodige formulieren die zijn te verkrijgen in het hof.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: wij hier van Radio Nemerstad besteden uiteraard ook de nodige aandacht aan Nederlandstalige muziek. Dat gaan wij de komende minuten ook doen met een groep die je vooral kent van Suzanne. Uit het begin van de jaren 80 was dat. Maar je kent ze ook van deze. VOF de Kunst, een oude liefde roest niet.
1: Van 11 naar 12, Kurt Buitens bij Nemerstad.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Klaus Meiner, hij was inderdaad de leadzanger van deze Duitse band The Scorpions. Bekend onder meer van The Wind of Change en uiteraard ook van Still Loving You. Maar ook dit mag er best zijn, uiteraard. Send Me an Angel. Dat waren uit Duitsland die van The Scorpions. En dit is bij Radio Nemerstad The Police nog eens met A Message in a Bottle.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Slagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren. Bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
6: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@safeonweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kreedijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
2: Met de grootste hits aller tijden.

0: Dromen op dinsdagmiddag en terwijl naar de radio luisteren, net nadat u gegeten hebt, of terwijl u wacht op het eten dat nog op de tafel moet komen. Hè. Goedemiddag overigens, Cliff Richard zette vandaag de show in gang.
1: De middag, Patrick van Laar, hele stad.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Wij zijn er weer bij op deze dinsdag en we zorgen voor alleen maar de allergrootste hits hier bij Demerstad. Muziek van onder andere Bonnie Tyler, Blondie, Bananarama, The Dolly Dots, Bob and Earl, CJROM voor zij die houden van Franse muziek en ook de Gibson Brothers zijn erbij. Maar laat ons beginnen met Bart Herman, die ook in 1991 de trend bijzette. Meedeed met het grote deel van de Vlaamse artiesten, het welgekende zomerbeat van 91. Dit is Pak Me Vast.

0: Waarin uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Deborah Harry en haar groep Blondie en Dunny Dunny. Houdt u van een tentoonstelling over middeleeuwse textielschatten? Dan heb ik een leuke uittip voor u. Tot en met donderdag 11 juni toont de Expo Textiel met een Ziel in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk in Sint-Truiden middeleeuwse textielschatten uit de Trudo-abdij. Opvallend is de combinatie met creaties van modeontwerper Dries van Noten. Dat maakt ons altijd een beetje curieus.

Domino en de Harlem Shuffle kwam uit 1963 origineel en werd later ook nog eens gecoverd door de Rolling Stones. Over de Rolling Stones gesproken, hebt u het gehoord? De grote ster van de Rolling Stones, Mick Jagger, heeft aangekondigd dat hij alles in het werk stelt om binnenkort weer op het podium te verschijnen, samen met zijn vrienden van de Rolling Stones. Laat ons hopen dat dat snel voor elkaar komt. Volgende mevrouw is vooral gekend voor zomerse Zuid-Amerikaanse muziek, maar ze kan ook erg serieus uit de hoek komen. Dit is Gloria Estefan. Time.

Straks over die Zuiderse Amerikaanse muziek wel. Dit was er zo eentje. De Gibson Brothers en Latin America. 12 juni, volgende vrijdag, begint de Wereldbeker voetbal. Jazeker, we gaan dan met z'n allen supporteren voor onze Rode Duivels. Maandag 15 juni gaan ze hun wedstrijd spelen tegen Egypte. En dat doen ze om 21 uur. De wedstrijd wordt uitgezonden op de Grote Markt van Diest. En u kan daar de Rode Duivels gaan aanmoedigen. Laat ons maar hopen dat we na die wedstrijd niet moeten beginnen wenen. Hè? Try not to cry. Dit zijn de Soul Sisters. Baby,

0: Supermercado. Het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal, op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

The Four Tops and Standing in the Shadows of Love. Weer muziek uit de jaren 60. Volgende woensdag, 10 juni, nog geen plannen? Misschien eens een filmpje meepikken. Dat kan om 20 uur. Draait in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm Primavera. Vivaldi wordt de leraar van Sicilia. Ze is een getalenteerde violiste die in een weeshuis verblijft. Aangrijpend verhaal dat u morgen kan gaan bekijken in Roxy Theater in Beringen. Terug

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
4: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@zeevanweb.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool Van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.

0: True Hearts. Wij zijn al blij als dat ene van ons blijft kloppen. En toch tenminste nog tot 2 uur vanmiddag. Goedemiddag.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Als uw middagpaas begint, smakelijk eten. Dit is Sam de Sham.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De mooiste kleuren neem je mee. Liefhebber Groothandel V&D.
2: Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

voor de typische sound, moet ik zeggen, die gebruikt kan worden door hem om er een eigen creatie van te maken. Can You Feel The Force, dat was de Real Thing. Dinsdag 16 juni, dat is vandaag over 8 dagen, vanaf 17:30 wordt aan de Basiliek van Scherpenheuvel de ploegen voorgesteld voor de Balwaze Belgium Tour. Na afloop is er ook een optreden van de Romeo's en van Tu Fabiola. En wij hebben hier een optreden van Brian Ferry. Mama.

0: Leuke woordspeling hier op die playlist die voor ons staat. Er staat te lezen dat het nummer heet Breakfast in Bed with Chrissy Hynde. Ja, het is eigenlijk UB40 with Chrissy Hynde. En het nummer heet Breakfast in Bed. Leuk gevonden van de samenstellers van de muziek hier bij Demerstad. Goedemiddag overigens voor zij die nu pas aansluiten. En ook aan de fans van Prince.
1: Hey.

Lemon Tree. De Lemon Tree van Fool's Garden. Bent u gisteren naar de Brokantenmarkt geweest op de Citadel van Diest? Nee, wel, tot en met 26 oktober van 11 tot 15 uur gaat in principe op de Citadel van Diest elke maandag een Brokantenmarkt plaatsvinden. Net wel, het is niet het geval op 22 en op 29 juni. We hebben Rob de Nijs nog eens mee.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: heeft het maar één keer gedaan, gezongen. Al kon hij dat erg goed, deze David Soul. Maar hij was vooral bekend als acteur. En dat deed hij in de rol van Hutch in de serie Starsky and Hutch. U kent ze nog wel, tenminste als u al wat op leeftijd bent natuurlijk. Afsluiten doen we vandaag met de Crusaders en Street Life. Wij gaan de straat op, maar komen morgenmiddag weer terug.
1: Vandaag is klaar.
0: Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: VZW Martine van Kamp in Diest heeft een nieuw ontmoetingsplein ingehuldigd in Molenstede. De VZW begeleidt mensen met een beperking. Het nieuwe plein ligt tussen twee van hun residenties en is volledig rolstoeltoegankelijk en aangepast aan bewoners. Toch is het plein er niet alleen voor hen. Ook buurtbewoners en toevallige voorbijgangers zijn er meer dan welkom om elkaar te ontmoeten. Het project kostte in totaal €12.000, volledig gefinancierd dankzij subsidies van LIDER, een Europees Vlaams en Vlaams-Brabants steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. De stad Beringen en de Vlaamse overheid investeren in een nieuw gebouw voor de stedelijke basisschool Koersel. Het huidige gebouw uit de jaren 50 voldoet niet meer. Het project start in 2028 en zal 2 jaar duren en maakt deel uit van het programma Scholen van Vlaanderen. De nieuwe school in Koersel krijgt moderne klassen, een sportzaal en ruimtes voor kunstacademies en lokale verenigingen. De bouw verloopt in 2 fases, zodat de lessen grotendeels op school kunnen doorgaan. Enkele klassen verhuizen tijdelijk naar containers op de speelplaats. Aldus de stad Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
5: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel. Maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
4: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. In Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten, maar het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was een Nederlandse band. Hang the Knife and the Jet maakte hun debuutsingle met dit nummer. Later zouden ze nog scoren met Stan the Gunman. Maar vanmiddag dus die debuutsingle kwam uit 1975. Dat was The Guitar King.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Welkom allemaal in deze dinsdagse Siesta. Straks krijg je van ons de feiten van de dag. Ook het uitgebreide weerbericht. En nu, pop in one.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
6: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Dat waren de Simple Minds en I Promised You a Miracle. En wat had ik beloofd voor het eerste uur van deze siesta? Onder meer de feiten van de dag. Ze komen eraan. Jan de Groot. En we beginnen met 9 juni 1985. Thomas Sutherland die wordt ontvoerd in Libanon en hij komt pas vrij in 1991, 6 jaar later. Hij had toen 2354 dagen opgesloten gezeten. En in Groot-Brittannië behaalt de conservatieve partij van Margaret Thatcher de grootste verkiezingsoverwinning sinds 1945. Dat gebeurde op 9 juni 1983. Daarmee mocht Thatcher beginnen aan een tweede termijn als premier. En de oorlogsmisdadiger Willy Lages die wordt op 9 juni 1966 vrijgelaten door de minister van Justitie. Willy Lages was verantwoordelijk voor de deportatie van de Amsterdamse Joodse bevolking. De reden dat hij werd vrijgelaten was dat hij ziek was. Hij zou later overlijden in 1971. En 7 jaar later stond dit in de hitparades voor de OJ's. I Love Music.

The Sister Sledge en He's Just a Runaway. Ja, dat doet een beetje denken aan het zonnetje. Dat gaat vandaag ook niet de hele dag blijven schijnen. We gaan eens kijken naar het weerbericht. Het weerbericht. Ja, de dag mag dan wel zonnig en droog begonnen zijn. Maar hoe later, hoe meer buien. Er kan ook weer onweer bij zitten. En rukwinden mogelijk tot 50 à 60 km per uur. Het is ook frisser dan gisteren. Temperaturen niet hoger dan 18 graden. En ook morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld. Er komen dan ook buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan ook niet warmer dan temperaturen tussen de 13 en de 18 graden. En nu met de muziek terug naar 1981 met deze van Biscuit. Het heet Roller Boogie.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Pieter Kent en It's a Real Good Feeling. En dat zal het ook wel zijn het komend weekend in Hasselt. Want daar strijkt het Foodtruckfestival Smaak neer. In het stadspark van Hasselt. Ook kinderen kunnen zich daar uitleven. Er is onder meer petank, minigolf en kindergrim. Vrijdag kan je er terecht van 5 tot 11. Zaterdag van 2 tot 11. En zondag van 12 tot 9. En aanstaande zondag ontsluieren de Hagelandgidsen tijdens hun wandeling van ongeveer 3 kilometer de Kesselberg in Kesselo. Je ruikt, raadt en proeft thee van planten die zich pas tonen aan wie aandachtig kijkt. Samenkomst daarvoor om 2 uur aan de parking in de Koningsstraat. Het aantal deelnemers wordt wel beperkt tot 15. Inschrijven online is dan ook noodzakelijk. Dat kan via Hagelandgidsen. En nu nog eens Anneke Christie, jij en ik.
1: Ik zou...

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Dat was Rolls Royce met Is It Love You're After, een nummer van hun album Rainbow Connection uit 1979. Het was het laatste album met liedzangeres Gwen Dickey, die zou vertrekken uit de groep om een solo-carrière te beginnen. En wij vertrekken even uit de studio om tijd en plaats te maken voor de mensen van het nieuws. Die komen eraan met een update, zometeen om 3:00. Nu nog Joe Jackson, Be My Number 2.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op de campus van de middelbare school De Prins in Diest is een nieuw sportpark geopend. Dat kan niet alleen door de school, maar ook door buurtbewoners worden gebruikt. Er zijn 2 beachvolleybalvelden, een buitenfitness en een multisportkooi waar je kan voetballen en basketballen. Meerwaarde voor de school, want door het groeiend aantal leerlingen de voorbije jaren was er eigenlijk een tekort aan sportinfrastructuur. Dat is nu opgelost. Waar rijdt het verkeer vast in Hasselt? Waar wordt er te snel gereden en welke routes gebruiken fietsers het meest? Om antwoord te krijgen op al die vragen is de stad Hasselt gestart met een grootschalige meetcampagne. Op 30 locaties in de stad worden gedurende 9 dagen tellussen geplaatst die gegevens verzamelen over auto's, fietsers en snelheden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
5: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
4: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. Strafpleiter Jeff Vermassen verkoopt zijn advocatenkantoor in Leden, dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij draagt zijn medewerkers en de meeste dossiers over aan een advocatenbureau in Vilvoorde. Maar aan stoppen denkt hij nog niet.
6: Wat veranderd is dat ik eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is immense verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paperassen. En als ik daar nu vanaf ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
4: Het is niet duidelijk hoeveel Vermassen krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autobouwer Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator. Omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische stuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is nog niet duidelijk of er ook in ons land de wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op onweer en buien en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.

Dolverliefd, maar tegelijk ook zeer teleurgesteld in zijn blue jean. Dat was David Bowie. Siesta. Welkom allemaal in het tweede uur siesta hier bij Radio Demerstad. Straks hebben we nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden met z'n allen ook even koffiepauze. En er is uiteraard ook veel muziek. Tom Jones nu met She's a Lady. Well, she-

0: Solliciteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix.

0: www.vlaamse-radio.be. Bel of sms 0468-51-68-91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Een Italiaanse hit die achteraf nog veel zou gecoverd worden door andere artiesten. Er was onder meer een Vlaamse versie door Willy Sommers. Het nummer werd jaren later ook nog gebruikt in een Italiaanse televisie-reclamespot. Ik heb het over Ricky e Poveri met Mamma Maria.
1: Amai.

Een 52-jarige Britse man die bestelde in het jaar 2007 het tijdschrift Mother and Baby. Zijn dochter was toen nog een peuter en zijn vrouw was toen zwanger van hun zoontje. Het blad is echter nooit aangekomen, maar nu, 19 jaar later, afgelopen vrijdag, tot grote verbazing uiteraard ook van de man zelf, lag het tijdschrift toch in de brievenbus met een nota van de post erbij en daar stond op: onze oprechte excuses voor het ongemak. Ja, wat de mens allemaal meemaakt in zijn leven. Ronan Keating heeft het ook ondervonden. Life is a roller coaster. Hey.

0: Eddie Cochran al helemaal in de sfeer voor wat er binnenkort komen gaat. Dat was The Summertime Blues. En nu voel ik een beetje een droge stem. Is het niet tijd voor koffie?
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, dat doen we. We houden even koffiepauze. Ondertussen krijg je drie plaatjes non-stop.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46. Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met Braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: De nummer 1 in Classic Hits.
1: Classic Hits, hou vast.
4: Wielerstad.

0: Onze afsluiter van de koffiepauze vandaag, dat waren de Pet Shop Boys met Always On My Mind. Daarvoor draaiden we The Model van Kraftwerk en Tina Turner met I Don't Wanna Lose You.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En aanstaande vrijdag dan kan je in Diest gaan kijken naar de zebrafilm Morty Supreme. Het gaat over een tafeltennisser, een jonge man die in de jaren 50 een droom nastreeft waarbij hij niemand respecteert. Tickets zijn online te verkrijgen via Cinema Paradiso, waar de film vrijdagavond om 8 uur vertoond wordt. Of je kan kaartjes ook verkrijgen via Den Amer. En zaterdagavond om 8 uur kan je van op de grote markt van Diest met de nachtwachter weer op stap in deze middeleeuwse stad. De deelname is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Bij voorkeur wel reserveren, dat kan via nachtwachter Jeff. En zaterdag en zondag openen verschillende landbouwbedrijven hun deuren onder het motto Bezoek de Boer. Je geniet er van een hoeve ontbijt of brunch en een huifkartocht. Dat alles wordt je aangeboden in onder meer het Nijswolkje in Rillaar, de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek en Ferm Vitesse, dat is in Hoelede.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

De Bobby Fuller Four, een hit uit 1966, dat was I Fought the Law. En wij vechten een beetje tegen de tijd. Het ging weer bijzonder snel, deze siesta, maar hij is bijna afgelopen. Ondertussen heeft Gunter Schepers zijn opwachting al gemaakt. Hij staat klaar met de spits zometeen hier bij Radio Demerstad. Bedankt voor het luisteren allemaal. Wij zijn er morgen weer om 2:00. En we sluiten af met The Scaps. I gave

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Vlaams-Brabant is het aantal incidenten op bussen van de lijn voor het eerst in lange tijd gedaald. In 2025 werden ruim 1200 feiten van overlast gemeld, of 1/5 minder dan het jaar ervoor. Volgens provincie-gouverneur Jan Sporen komt die daling er onder meer dankzij een betere samenwerking tussen de lijn en de politie, al blijft er nog veel werk op de plank liggen. Niettemin is er nog altijd te veel agressie en geweld op het openbaar vervoer, zegt de provincie-gouverneur Sporen, die met de vinger wijst naar een algemene maatschappelijke evolutie. Men heeft vandaag minder respect voor een aantal beroepen en functies waar dat vroeger vanzelfsprekend was. Zoiets mogen we nooit en kunnen we ook nooit aanvaarden. Provincie Limburg draagt 30 hectare grond op de campus in Diepenbeek gratis over aan POM Limburg, dat is de provinciale ontwikkelingsmaatschappij. De provincieraad gaf daarvoor groen licht. Het gaat om alle percelen die de provincie daar nog bezit, goed voor een totale waarde van 11 miljoen euro. Er zit een sterke strategie achter waardoor POM Limburg de gronden als waarborg kan gebruiken, aldus gedeputeerde Igor Filtjens. Oppositieraadslid Joost Venke hamert op het belang van sociale quoten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
5: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
4: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in twee sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.

0: zoete dromen van schoonweer. Ah wel, vanaf volgend weekend is het zover. Dan keert de zomer terug.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Goedemiddag, welkom. Laat de zomerhits maar komen. Oh.

V&D. Kwaliteitsverf is steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.

Sweet in de jaren 70 met Fox on the Run. We gaan er eens een geweldige zangeres bij halen. Die heeft werkelijk een stem als een klok. Het is Alison Moyet samen met Vince Clark in Yazoo.

Ik heb dat gisteravond gelezen op het internet. CCML is van naam veranderd in ons Belgenlandje. De verpakking die ziet er nog helemaal hetzelfde uit. Maar CCML heet voortaan Chocomel. Na 77 jaar hebben ze een nieuwe naam gekregen in België. Niet zwart, niet wit, gewoon bruin. CCML, ik krijg er plots goestingen. Zo omstreeks dit uur. Zo van die warme choco met een stukje taart erbij. Het zou perfect kunnen.

0: Uit Holland, Roberto Giacchetti en The Scooters. Dat was een zeer grote hit aan het begin van de jaren 80. En daarna zijn ze volledig verdwenen in de anonimiteit. Deze man daarentegen, ja, die heeft Holland echt op de kaart gezet. Het is Lee Towers.
1: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May,

Dat is wel straf. Uit een onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 Belgen een oordeel vormt over jou. Gewoon op basis van je voornaam. Vooral jongeren doen dat vanaf 55 plus. Is dat een heel stuk minder. Maar het heeft ook zo zijn gevolgen. Want ouders denken tegenwoordig veel meer na over een voornaam om pesten en dergelijke tegen te gaan. Ja, dat is misschien wel verstandig in deze nieuwe tijden.

0: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

En morgenavond kan je naar Cinema Paradiso in Diest. Dan speelt daar de film Christy. Die film volgt de carrière van Christy Martin tot haar topjaren als bokser in de jaren 90. Ook de poging tot moord op haar man en voormalige trainer in 2010 komt daar aan bod. Heel straffe film. Tickets kan je nog bestellen online of via Den Amer. Onze Frits zou Onze Frits niet zijn had hij geen link gezet op onze website in de weekend- en weekkalender. Heel gewoon op radiodemerstad.be.

Dat zijn meisjes, dames ondertussen uit Nederland, die de jaren 80 toch wel wat kleur gegeven hebben. Onder meer met History, dat is ook een van hun grote hits. En deze natuurlijk, Female Intuition, Mai Tai. In 1986 ook een dikke top 10 notering bij ons in Vlaanderen. Het is zometeen 5 uur. Hoogtijd voor de nieuwsupdate, die heb je te goed. Naar Lonely Boy, Andrew Gold.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
4: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
3: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
5: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
3: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: De zusjes Pointer, de Pointer Sisters. Met andere woorden, I'm so excited.
1: Met Gunther door de spits.
0: Het zou wel zijn dat die excited zijn, vooral als je luistert of geluisterd hebt naar het weerbericht. Want er is wel veel goeds op komst. En vandaar een surfplaat, Windsurfing Time Again.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Vandaag op 9 juni is het de dag van de vriendschap. Wat ga je doen met vrienden? Bijvoorbeeld morgenochtend gaan ontbijten bij Tiffany's. Dat is nog eens een tip, hè?

gisteravond was er de slotaflevering van Blind Gekocht. Heb je dat gezien? Als je dat niet gezien hebt, het is echt wel de moeite waard. Want ze gingen dan terug op bezoek bij mensen wiens huis aangepakt werd het voorbije seizoen. En er was daar toch een dame die was over alles aan het zagen en aan het klagen. En dan werd er gezegd van, misschien moet je gewoon eens een beetje dankbaar zijn. Die was echt letterlijk van haar sokken geblazen. Dat is toch wel een speciaal tv-moment. Dat hoort

Beyoncé met de naam van Dave. Eind jaren 70 waren we allemaal in de ban van stereo en alles wat erbij hoorde. En toch bracht deze groep een nummer uit in 1980, gewoon in mono. Dit zijn de Monotones.

Level 42, take care of yourself. Dat is zeer belangrijk. Doe dat maar. We draaien zo meteen de Broertjes Gip met een heel mooi liedje. Maar eerst hebben ze nog niet gehoord vandaag. Die

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of

Gisteren zijn ze vertrokken naar Amerika, onze Rode Duivels. Volgende week maandag, dat is goed om te weten, om 9:00. Dan krijg je in Diest op de Grote Markt de Rode Duivels te zien op een groot scherm in hun WK-wedstrijd tegen Egypte. Maandagavond om 7:00. Maar je hoort er ook alles over hier op de radio. Dat is een plechtige belofte.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
4: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
3: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
5: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
3: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
6: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
3: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en IF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Een nummer dat in de 70s een hit was voor Thelma Houston. Origineel trouwens van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar in de 80s maakten Jimmy Somerville en de Communards er deze versie van. En met evenveel succes. Don't Leave Me This Way. En zo begonnen we op een, ja, zeg maar een beetje herfstige dinsdagavond. Hè, met al die buien, wind, frisse temperaturen. Nou, niet meteen zomersweer, maar het weekend dient zich beter aan, laat ons hopen. Welkom intussen bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met

0: van Mosselindienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alkmaar.

is de Rubeds, bekend van Sugar Baby Love en Jukebox Jive. Dit was een van de bescheiden hitjes. Fodio Didam Dam. Best leuk om nog eens terug te horen. Morgenavond kan je in Cinema Paradiso in Diest naar Christie. Dat is de film die de carrière van Christie Martin volgt tot haar topjaren als bokser in de jaren 90. Dat de poging tot de moord op haar man en voormalige trainer in 2010 komt ook aan bod. Tickets kan je online bestellen of overdag via Den Amer. Morgenavond Christie in Cinema Paradiso in Diest. 30 jaar geleden stond ze op het podium van het Songfestival en vandaag wordt ze 65. Deze sympathieke Limburgse Lisa Delbo en Liefde is een kaartspel.

Ja, voor hen is het glas duidelijk half vol, hè, want ze zien het positieve in het negatieve. Even the bad times are good. Dat waren de Britse tremolo's. Dit weekend, nou niet helemaal weekend, donderdag en vrijdag meer bepaald, dan treedt Luca Bloem op in het kasteel van Horst en dat voor een kampvuurconcert. Alleen voor de donderdag zijn er nog tickets beschikbaar. Vrijdag 12 juni is het concert al uitverkocht. Dus enkel voor donderdag, als je er nog bij wil zijn, in het kasteel van Horst of in de tuin eigenlijk, hè, voor dat kampvuurconcert van Luca Bloem. En op deze 9 juni feliciteren wij een Erik van der Hof. Die zal je misschien niks zeggen. Hij wordt er 63 vandaag. Maar we kennen hem beter als Roberto Giacchetti. En in 1984 had hij een nummer 1 hit.

Ah, heerlijk nummer, hè, van de Hollandse band Ten Sharp. Ze scoorden er ook in andere landen mee met de U in 1991. En vrijdag en zaterdag om 20 uur staat de vierde wand in het cultuurcentrum Begijnhof in Diest op de planken ten voordele van het Roemenië-comité met de psychologisch-comische thriller Voor Middernacht Ben Ik Thuis. Inkom €10 en je kan er meteen een goed doel mee steunen, dat de Roemenië-comité in Diest vrijdag en zaterdag opvoeringen in het Begijnhof. En dit is Mark Anthony, nummer uit de 2000. You sang to me.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Een productie van Prince en dat was duidelijk te horen bij dit nummer van Sheila E. The Glamorous Life. En daar heeft ze ook even mogen van proeven. Zometeen om 7 uur beginnen de Belgische voetbalvrouwen de Red Flames aan de terugmatch in Luxemburg. En ze moeten met 4 doelpunten meer winnen dan Schotland tegen Israël om de groep de poelen te winnen en een gunstiger tegenstander te krijgen in de volgende fase richting het WK. We zijn benieuwd of ze daarin lukken. Om 7 uur beginnen ze eraan. En dit is Chris Rea met zijn debuuthit Fool If You Think It's Over.

Yeah, yeah. Dit was de eerste van een lange rij hits voor Chris Rea. Hij debuteerde in 1978 met Fool If You Think It's Over. Maar dit is nog lang niet voorbij. Zometeen is er nieuws en daarna zijn we uiteraard bij jullie terug met nog een uurtje hele toffe classics en info uit de regio. En hou je van rommelmarkten, dan kan je zaterdag tussen 7 en 1 terecht op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt voor de antieke brokante en curiosa markt. En tussen 8 en 3 vindt dan weer aan de visvijver van Kasteel Ter Biecht in Sint-Truiden ook al een rommelmarkt plaats. Dus je kan je hartje ophalen in Limburg wat dat betreft in Hasselt en Sint-Truiden. Nieuwstijd, ik zei het al, zo meteen eerst regionaal en dan het wereldnieuws met de Belga redactie. Eerst gaan we rocken met de mannen van Status Quo eind van de jaren 70. Whatever you want. Graag. Tot zo!

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na jaren van extreme droogte en daarna opnieuw overvloedige regen zoeken landbouwers al maar vaker naar manieren om hun teelt weerbaarder te maken tegen grillige weersomstandigheden. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant speelt daarop in met praktijkproeven op het demoplatform Wissebos Tiene. Daar worden nieuwe winterteelten getest die beter bestand zijn tegen droge en natte lentes. Het gaat onder meer om winterdeder, winterblauwmaanzaad en wintermosterd. Omdat deze gewassen al in de winter worden ingezaaid, kunnen ze het aanwezige bodemvocht optimaal benutten. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van neerslag in het voorjaar. De voordelen zijn niet alleen klimatologisch. De Vlaamse overheid gaat de komende jaren 4 snelwegbruggen op de E313 in Hasselt vervangen. Het gaat om de bruggen Hasselt-West, Biezenstraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het programma Overbruggen, waarmee verouderde bruggen versneld vernieuwd worden. De werken zullen gefaseerd verlopen en starten volgens de huidige planning in 2027. Voor die bruggen gebeurt er opbouw ter plaatse, zodat het verkeer zoveel mogelijk kan blijven doorrijden. Enkel voor de brug aan de Biezenstraat zal de snelweg tijdelijk volledig afgesloten worden, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het Comité P.
5: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit. In het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
4: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
6: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraars telefonisch niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
4: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
7: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
4: De Britse ploegen Net Company Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De dansfilm The Wiz was in 1979 bijzonder populair met twee grootheden in de hoofdrollen, namelijk Diana Ross en natuurlijk ook Michael Jackson. Dat waren The Wiz Stars, zoals ze zich lieten noemen met de Brand New Day. En we zijn begonnen aan een Brand New Hour van de show op deze dinsdag 9 juni. Fijn dat u er nog bent hier bij Radio Deberstad. En wij gaan hier nog een uurtje door.
1: Van 6 tot 8 met

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: 20 jaar, Zelem, zomer.
5: Wow.
4: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je haar.
4: De Romeo's.
6: Viva de Romeo.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
7: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Je weet wel de film waarvan of waarin Irene Cara de titelsong zong. En dit stond ook op de soundtrack, The Maniac van Michael Cimbello. Het gaat dan toch niet zo eenvoudig voor de Red Flames tegen Luxemburg in het kleine stadion van Esch. Het is daar nog altijd 0-0. En ze moeten 4 doelpunten meer maken dan de Schotten tegen Israël. En de Schotse vrouwen, die doen het beter, want die staan wel 0-1 voor tegen Israël. Dus ze moeten er eigenlijk al 5 maken nu, de Red Flames. Voorlopig ziet dat er niet naar uit. En dan nu naar een huldesong voor Drafi Deutscher. De zanger overleed 20 jaar geleden. Hij werd 60 en hij is bekend van de schlager Marmorstein und Eisenbricht en maakte een comeback in de 80s bij het duo The Mixed Emotions. En dit werd ook bij ons een nummer 1 hit. You Won't Love Maria.

Ja, de liefde was duidelijk wederzijds. I'm gonna love you too, dat waren Debbie Harry en Blondie. Het is er dan toch van gekomen, Tessa Willaert. Wie anders heeft er 0-1 van gemaakt voor de Red Flames in Luxemburg. En het is ook nog altijd 0-1 voor de Schotten tegen Israël. Betekent dus dat ze toch nog altijd opnieuw 4 doelpunten moeten maken om die eerste plek te veroveren in hun poelen. En wij gaan intussen hulde brengen aan Sly Stone van de groep Sly and the Family Stone. 1 jaar geleden overleed hij op zijn 82ste. En we draaien een van de dikke hits. Dit is Dance to the Music. MUZIEK

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Dat waren die van Five Star. Kent u ze nog van Rain or Shine? En hiermee begon het allemaal. Dat was All Fall Down. Het gaat toch niet zo vlot, hè, voor de Red Flames. Kansen wel, maar doelpunten niet echt. 0-1 is het nog altijd in Luxemburg. En hou je van

slagers, dan kan je dit weekend terecht in zaal Kermeta in Kermt voor een heus slagerfeest met optredens van Sam Goris, Laura Lin, Luc Kaals, Frank Galan en Dennis. Tickets bestel je via het slagerfeest kermt@gmail.com of telefonisch 0494-63-20-99. En die gegevens vind je ook terug op de agendapagina van onze website. Intussen gaan we naar de discomuziek van de jaren 70, want dit zijn KC en de Sunshine Band.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Love.
1: Een gezellige meezinger van 55 jaar geleden. Ja, dat hoort u goed. Look the Love van Juan Bastos. Het is rust bij de Red Flames. Ze hebben er toch 0-2 kunnen van maken. En daarvoor zorgde Amber Tisiak. Maar ook 0-2 voor de Schotten. Dus het blijft dat ze er 4 moeten maken in die tweede helft. We zijn benieuwd. Dit zijn Yves Segers en Toast.

Begin van de carrière van Yves Segers toen hij liedzanger was van Toast. Dat was Ik schreeuw het van de daken dat ik jou zo graag zie. En afronden doen we met Lionel Richie en The Penny Lover. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen om 6 uur zijn we er opnieuw. Tot dan!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In 18 gemeenten in de regio Aarschot, Diestentine, wachten meer dan 5.500 kandidaathuurders op een sociale woning, blijkt uit het jaarrapport van de sociale woonmaatschappij Canvas. De maatschappij klaagt aan dat sommige gronden die aangekocht zijn om sociale woningen op te bouwen, niet bebouwd mogen worden van de Vlaamse overheid. De woonmaatschappij bouwt voortdurend sociale woningen bij. Tegen 2028 willen ze 600 extra woningen. Probleem is dat verschillende gemeenten gronden gekocht hebben voor sociale huisvesting, maar niet mogen bouwen van de Vlaamse overheid, omdat het woonuitbreidingsgebied is. Binnenkort zitten ze daarover samen met de bevoegde minister. VOCA Limburg heeft op de jaarvergadering gepleit voor meer ambitie van de regering. Die staat alweer voor een oefening van 7 miljard om de begroting op koers te houden. Niet alleen economische groei is nodig, er moet ook gesnoeid worden in de uitgaven, zegt Jonas de Raven van VOCA Limburg. Ons land is al belastingkampioen, dus nog meer middelen komen halen bij werkgevers of werknemers is uit den boze.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
5: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit. In het de-escalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
4: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food en drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Ceres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Ceres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Maar er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Latree.
4: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
3: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix, u wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Op BFM, op DAB+ en overal via de app en radiodemerstad.be. Overal. Radio Demerstad.
2: Demerstad. Freezing cold in 1992. You're the cold.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Carla Tree.
4: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt. Dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
3: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
5: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
3: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
6: En wat nu?

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte, was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7, maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.